je om. Misschien dat ik vingel eenvoudig weg en toen vingel weg.